0: geschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Zie al die dames in een rij.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
3: I feel fantastic!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog in de startblokken, maar is hier en daar al wel een beetje begonnen. In de regio bijvoorbeeld op de A20 naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten extra. Ook de N218 staat erbij, Spijkenisse-Oostvoorne. Vanaf Brille ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En een korte viel op de A4 nu naar Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. Ongeveer 5, maximaal 10 minuten vanaf knooppunt Ypenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden verlengt de opvang van asielzoekers in de voormalige Antoniuskerk. Dit na een dringende oproep aan gemeenten van de minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink om meer asielzoekers op te vangen. De locatie aan de Boshuizerlaan blijft tot 30 september open voor asielzoekers. De tijdelijke opvang in de voormalige kerk zou eerst tot 1 juni open blijven, maar blijft nu dus langer een haven voor 70 tot 80 asielzoekers. 50 marathons, ruim 2100 kilometer in minder dan 2 maanden. Leidenaar David Koren-Brits rende van het Ronald McDonald Huis in Leiden naar de Variant in Rome om geld op te halen voor dat instituut. De teller staat inmiddels op ruim 72.000 euro. De motivatie voor deze extreme uitputtingsslag ligt in het verleden van zijn eigen gezin. Davids broertje Levi werd geboren met een zeldzame bloedziekte. Toen Levi in het LUMC behandeld moest worden, verbleef het gezin 2 maanden lang in het Ronald McDonald Huis in Leiden. Een periode die diepe sporen heeft achtergelaten, maar ook zorgde voor een onbreekbare band. De gemeente Wassenaar is een enquête gestart waarin inwoners hun mening kunnen geven over culturele activiteiten en evenementen in de gemeente. Het cultuurbeleid van Wassenaar is vastgelegd in de cultuurnota Rijk aan Cultuur. De reacties uit de enquête moeten helpen bij het verder verbeteren en aanpassen van dat beleid. De vragenlijst kan tot en met 11 juni worden ingevuld via de website van de gemeente. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3, eerst uit het oosten en de loop van de dag draaiend naar oost-noordoost. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude ongeveer 20 minuten extra. En op de A20 hoek van Holland-Gouda file voor Schiedam. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zouden militaire staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door, maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Wat wel opvalt is dat er weinig bijzonderheden zijn op de ANN-wegen. Het zijn vooral veel dagelijkse files, niet per se ongelukken of pechgevallen en dergelijke. Maar goed, file dus. Allereerst op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen, 5 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, staat erbij. Tussen Vlaardingen en Schiedam, 6 kilometer en een kwartier vertraging. Op de N11 is het aansluiten, Leiden-Bodegraven, als je de A12 opbeeldt. Vanaf Bodegraven een file van 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
5: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden verlengt de opvang van asielzoekers in de voormalige Antoniuskerk. Dit na een dringende oproep aan gemeenten van de minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink om meer asielzoekers op te vangen. De locatie aan de Boshuizerlaan blijft tot 30 september open voor asielzoekers. De tijdelijke opvang in de voormalige kerk zou eerst tot 1 juni open blijven, maar blijft nu dus langer een haven voor 70 tot 80 asielzoekers. 50 marathons, ruim 2100 kilometer in minder dan 2 maanden. Leidenaar David Koren Brits rende van het Ronald McDonald Huis in Leiden naar de Variant in Rome om geld op te halen voor dat instituut. De teller staat inmiddels op ruim 72.000 euro. De motivatie voor deze extreme uitputtingsslag ligt in het verleden van zijn eigen gezin. Davids broertje Levi werd geboren met een zeldzame bloedziekte. Toen Levi in het LUMC behandeld moest worden, verbleef het gezin 2 maanden lang in het Ronald McDonald Huis in Leiden. Een periode die diepe sporen heeft achtergelaten, maar ook zorgde voor een onbreekbare band. De gemeente Wassenaar is een enquête gestart waarin inwoners hun mening kunnen geven over culturele activiteiten en evenementen in de gemeente. Het cultuurbeleid van Wassenaar is vastgelegd in de cultuurnota Rijk aan Cultuur. De reacties uit de enquête moeten helpen bij het verder verbeteren en aanpassen van dat beleid. De vragenlijst kan tot en met 11 juni worden ingevuld via de website van de gemeente. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3, eerst uit het oosten, in de loop van de dag draaiend naar oost-noordoost. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van de ochtendspits is ongeveer nu achter ons, in de regio tenminste. Toch zijn we nog niet bepaald filevrij. Op de A12 Den Haag-Utrecht file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerbrug. 8 kilometer en 15 minuten. Ook op de N11 is het hierdoor druk vanuit Leiden. Vanaf Bodegraven, voordat je de A12 op kunt, ongeveer 20 minuten vertraging. Dan de N211, Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinsheul en Den Haag-Wateringseveld, 3 kilometer en 10 minuten. En tot slot de A4 naar Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Rijswijk, 8 kilometer. Je bent 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan, het is geven en op

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
2: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang, maar inmiddels al wel over zijn hoogste druktemoment heen. Wat opvalt is nog de A4 naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten vertraging. Een heel stuk verderop op de A4 naar Amsterdam file. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Gouda en Woerden 10 minuten oponthoud. En ook de andere kant op richting Den Haag file. Tussen Bleiswijk en Nooddorp varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden verlengt de opvang van asielzoekers in de voormalige Antoniuskerk. Dit na een dringende oproep aan gemeenten van de minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink om meer asielzoekers op te vangen. De locatie aan de Boshuizerlaan blijft tot 30 september open voor asielzoekers. De tijdelijke opvang in de voormalige kerk zou eerst tot 1 juni open blijven, maar blijft nu dus langer een haven voor 70 tot 80 asielzoekers. 50 marathons, ruim 2100 kilometer in minder dan 2 maanden. Leidenaar David Koren-Brits rende van het Ronald McDonald Huis in Leiden naar de Variant in Rome om geld op te halen voor dat instituut. De teller staat inmiddels op ruim 72.000 euro. De motivatie voor deze extreme uitputtingsslag ligt in het verleden van zijn eigen gezin. Davids broertje Levi werd geboren met een zeldzame bloedziekte. Toen Levi in het LUMC behandeld moest worden, verbleef het gezin 2 maanden lang in het Ronald McDonald Huis in Leiden. Een periode die diepe sporen heeft achtergelaten, maar ook zorgde voor een onbreekbare band. De gemeente Wassenaar is een enquête gestart waarin inwoners hun mening kunnen geven over culturele activiteiten en evenementen in de gemeente. Het cultuurbeleid van Wassenaar is vastgelegd in de cultuurnota Rijk aan Cultuur. De reacties uit de enquête moeten helpen bij het verder verbeteren en aanpassen van dat beleid. De vragenlijst kan tot en met 11 juni worden ingevuld via de website van de gemeente. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3, eerst uit het oosten, in de loop van de dag draaiend naar oost-noordoost. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van deze ochtendspits. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 naar Amsterdam, tussen de Keteltunnel en knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag. 10 minuten vertraging. Een heel stuk verderop viel op de A4 naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Roelofarendsveen. 10 minuutjes dus. En dan de A12 nog, Den Haag-Utrecht, tussen Bodegraven en Woerden, 3 kilometer. Daardoor ook nog viel op de N11 vanuit Leiden. Vanaf Bodegraven 3 kilometer en 10 minuten voordat je de A12 op kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ippenburg. 7 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpaan-Den IJssel en de N219. 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend, een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Ik ben Rudo en we starten vandaag met Lisa Rose. Midden in Parijs.

0: 3D. Op de radio.
1: Met Roy van der Sar blijf jij bij mij. En Lisa Rose, sorry je nog. En midden in Parijs aan het begin van de nieuwe aflevering van De Koffieshow. Donderdag 28 mei is het. En dat betekent een nieuwe aflevering dus van Die Koffieshow. Met daarin altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Het nieuws onder andere over een brand. Een brand bij de gemeentewerf van Wassenaar. Gisteravond gebeurde dat aan de Hogeboomse weg. Het chemisch depot stond in de brand. Iets met een instabiele batterij. Een fotootje ervan kun je nu vinden op onze website centraalplus.nl. En verder gaan we zo meteen naar het Anjerperkje in Voorschoten. Daar was gisteren wat mee. Ja, en als er nieuws is, gaat onze Brigitte erop af. Zo meteen hoor je een reportage van het Centraal Plus Nieuws. Hey, en natuurlijk de lekkerste muziek van eigen bodem. Zo meteen hoor je Jaman met Als ik jou weer zie. En eerst een nieuwe muziek van Samuel Welten en Lil Kleine. Dit is Maak me nou niet gek. Rio!

0: Manana van Ferry Gordon hoorde je hier in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Ik ben Rudo met niet alleen de lekkerste muziek van eigen bodem, maar ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daar hoort natuurlijk Voorschoten ook bij. Bij het veteranenmonument in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten hebben leerlingen uit twee klassen gisteren witte anjers geplant in het Witte Anjerperk. Dit deden ze samen met burgemeester Nadine Stemerdink en veteraan Hans Dijkers.
1: We hebben een plantje mogen planten
2: bij het monument daar voor de veteranen.
1: Ja, het was wel leuk.
2: Want, een beetje raar.
1: Ja, ook wel raar, want je weet niet echt precies waar het, ja, hoe het er toen aan toe ging. En dan ja, moet je nu wel gewoon een plantje planten. Dat is
2: maar
1: wel
2: ook
1: leuk.
2: Was heel raar, want normaal loop ik hier gewoon langs en zie ik dat staan. En nu mocht ik zelf een plantje planten. Dat was wel leuk.
3: Ja, uiteraard voor de veteranen het Witte Anjerperkje als dankzegging vanuit de samenleving van Voorschoten voor alles wat zij hebben gedaan in de wereld.
4: Alle veteranen zijn er heel erg blij mee. Het is van belang dat veteranen aandacht krijgen, ook bij de jongere mensen. Dat ze weten dat de veteranen zijn überhaupt en wat ze doen.
3: De veteranen zijn hele gewone mensen die hele ongewone dingen hebben gedaan. En je ziet het nooit aan de buitenkant aan ze af. Maar bedenk dat zij zijn uitgezonden naar vele landen. Waarin ze ook in vele soorten situaties terecht zijn gekomen. Maar daarmee wel een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd aan die vrede en veiligheid van ons allemaal.
4: Ik ben een half jaar uitgezonden geweest naar de Sinaï-woestijn. En de Sinaï-woestijn was destijds door Israël bezet geweest. Maar onder leiding van de Amerikaanse president zijn de zogenaamde Camp David-akkoorden gesloten. Waarbij de Israëliërs zich terugtrokken uit de Sinaï-woestijn. En er bestand werd afgesproken. Maar dat moest gecontroleerd worden. En toen werd er opgericht de zogenaamde Multinational Force and Observers, de MFO. Nederland heeft daaraan bijgedragen, voornamelijk met verbindingspersoneel. Dus op alle observatieposten zat een paar verbindingsmensen. Het was geen gevechtsfunctie, maar meer een controle op de handhaving van de afspraken die er gemaakt zijn. En dat was ondanks alles dat het geen gevechtsfunctie was, het toch wel een inspannende aangelegenheid. Want er moesten nog steeds patrouilles gelopen worden.
2: Ik denk dat het wel heftig is geweest, want oorlog is nooit fijn natuurlijk. En dat de veteranen hebben geholpen. En net als we moeten herdenken bij de Tweede Wereldoorlog, moeten we de overleden veteranen ook herdenken.
1: Ja, het is wel gewoon zielig voor de mensen die dat hebben meegemaakt. En we hopen dat het nooit meer gebeurt, maar dat kan je nooit zeker weten.
0: Gisteren werden ze geplant, de witte anjers dus, in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten. Dit en ander nieuws ook morgenavond te zien in het Centraal Plus weekoverzicht. Even na 7 uur online en op televisie bij Centraal Plus. Zometeen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Paul Albers heeft een nieuwe nieuwsupdate voor je na Laura Heijgen onder andere. Dit is in 1 seconde.

0: De lekkerste hits van eigen bodem, 24 uur per dag op Unity.nl. Onder andere via 106.1 FM, maar ook via DAB Plus en Unity.nl.nl. Nu tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna meezingen met Jan Smit en Kleine Superster.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus... Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden verlengt de opvang van asielzoekers in de voormalige Antoniuskerk. Dit na een dringende oproep aan gemeenten van de minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink om meer asielzoekers op te vangen. De locatie aan de Boshuizerlaan blijft tot 30 september open voor asielzoekers. De tijdelijke opvang in de voormalige kerk zou eerst tot 1 juni open blijven, maar blijft nu dus langer een haven voor 70 tot 80 asielzoekers. 50 marathons, ruim 2100 kilometer in minder dan 2 maanden. Leidenaar David Koren-Brits rende van het Ronald McDonald Huis in Leiden naar de variant in Rome om geld op te halen voor dat instituut. De teller staat inmiddels op ruim 72.000 euro. De motivatie voor deze extreme uitputtingsslag ligt in het verleden van zijn eigen gezin. Davids broertje Levi werd geboren met een zeldzame bloedziekte. Toen Levi in het LUMC behandeld moest worden, verbleef het gezin 2 maanden lang in het Ronald McDonald Huis in Leiden. Een periode die diepe sporen heeft achtergelaten, maar ook zorgde voor een onbreekbare band. De gemeente Wassenaar is een enquête gestart waarin inwoners hun mening kunnen geven over culturele activiteiten en evenementen in de gemeente. Het cultuurbeleid van Wassenaar is vastgelegd in de cultuurnota Rijk aan Cultuur. De reacties uit de enquête moeten helpen bij het verder verbeteren en aanpassen van dat beleid. De vragenlijst kan tot en met 11 juni worden ingevuld via de website van de gemeente. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is matig, kracht 3, eerst uit het oosten... en de loop van de dag draaiend naar oost-noordoost. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de wegen in de regio, behalve dan op de A4 naar Amsterdam. Bij Hoofddorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken maar open. De vertraging is een kwartier vanaf Roelof Arendsveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zondagmiddag 2.0. Leen Zijlmans hoorde je hier in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Wie zijn de jaren vandaag op 28 mei? Want dat is het vandaag. Neem het even met je door. Joseph Cross, Amerikaanse acteur, is 40. Verder is het Jimmy Casper die jarig is. Voormalig Frans wielrenner. Die is 48 geworden. Anouska Wink, Nederlands model en presentatrice, 53. En voormalig wielrenner Michael Bogert is ook jarig. 54 is die geworden. Australische zangeres Kylie Minogue ook jarig. 58. En het is de verjaardag van Kajsa Ollongren. Nederlands politica, 59 is ze geworden. Leopold Witte, onder andere... Evert Lodewijks uit Gooise Vrouwen, 67. Hij mag met pensioen. Verder is het de verjaardag van Gladys Knight, Amerikaans volzangeres. 82 is zij geworden. En Rudolph Giuliani, hij is Amerikaans politicus van de Republikeinse Partij. Tenminste, was hij, hè. 82 jaar is hij geworden. Hans Dulver, Nederlands saxofonist. En de vader van Candy, 86. En het is ook de verjaardag van deze man. Die had in 1980 een hele grote hit. Nou, dat getal... Kom nog een keer terug. Jacques Herp is 80 geworden. En je hoort hem nu met Manuela, de nieuwe versie.

Manuela. De 2023 versie van Jacques Herbst, Manuela, hoorde je in de Poffie Show. Welkom, het is Rudo hier voor deze donderdagochtend. We kijken nog even naar het weer. Het is droog en zonnig. Later vandaag wel wat meer bewolking. Er staat een oostelijke wind, die is matig en het wordt vanmiddag zo'n 25 graden. Morgen af en toe zon, er is ook kans op een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 27 en 28 graden. Zaterdag zijn de wolkenvelden, periode met zon en de temperatuur zakt dan naar een

Thomas Bergen, de man die enorm is afgevallen. Ik weet niet of je nog foto's van hem hebt gezien de afgelopen tijd. Dan was hij vroeger sowieso wat dikker. De laatste jaren zag hij er echt oké uit. Maar het staat nu helemaal helemaal strak, dat velletje. Zonder dat ik daarmee zeg of het mooi is of niet, hè. Maar je moet maar eens even googlen. Thomas Bergen afgevallen. Kom iets vanzelf tegen. Hey, vanmiddag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Unity NL middagshow tussen 5 en 6. Zometeen hier non-stop de lekkerste muziek. En het nieuws uit de Leidse regio.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk helaas nog best wel even file rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Hoogmade tot aan Hoofddorp een file van 20 minuten en 9 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer is gisteravond rond 7:50 uitgerukt voor een brand bij de gemeentewerf aan de Hogeboomseweg in Wassenaar. Er was brand ontstaan in het chemische depot. Meerdere accu's in het depot stonden in brand en de brandweer heeft de brand geblust en wist het vuur vrij snel onder controle te krijgen. De accu's zijn in een ton met water gedompeld, zodat deze niet nogmaals vlam konden vatten. De oorzaak is vermoedelijk een instabiele accu, maar dat is niet meer precies te achterhalen. De gemeente Leiden-Dorp organiseerde gisteren een lunch voor de jubilerende bruidsparen in Leiden-Dorp. Echtparen die dit jaar 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, werden door de gemeente getrakteerd. Burgemeester Charles Struik was ook aanwezig en sprak de 17 jubilerende echtparen toe. Verder werd er een quiz gespeeld over de geheimen van een goed huwelijk en konden de stellen met de burgemeester op de foto. Eerder deze maand werden ook al bruidsparen in Leiden in het zonnetje gezet tijdens een lunch in de Hooglandse Kerk. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om morgen mee te helpen tijdens de Grasaarvrijdag, een landelijke actie van de Koninklijke Hondenbescherming. Met de actie willen gemeente en hondenliefhebbers wandelgebieden veiliger maken voor honden. Grasaren kunnen voor honden gevaarlijk zijn doordat ze vast kunnen komen te zitten in oren, neus, ogen of tussen de tenen. Dit kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken en soms een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk maken. De gemeente Oegstgeest vraagt hondenbezitters daarom om morgen tijdens een wandeling ongeveer 10 minuten grasaren weg te halen langs wandelroutes en uitlaatplekken. Omdat de grasaren nu nog groen zijn, zijn ze makkelijk te verwijderen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag ook weer een hoogzomerse dag in de lente. Met veel ruimte voor een zon bij een zwakke tot matige oostelijke wind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek hoor je bij

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer is gisteravond rond 7:50 uitgerukt voor een brand bij de gemeentewerf aan de Hogeboomseweg in Wassenaar. Er was brand ontstaan in het chemische depot. Eerdere accu's in het depot stonden in brand en de brandweer heeft de brand geblust en wist het vuur vrij snel onder controle te krijgen. De accu's zijn in een ton met water gedompeld, zodat deze niet nogmaals vlam konden vatten. De oorzaak is vermoedelijk een instabiele accu, maar dat is niet meer precies te achterhalen. De gemeente Leiden-Dorp organiseerde gisteren een lunch voor de jubilerende bruidsparen in Leiden-Dorp. Echtparen die dit jaar 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, werden door de gemeente getrakteerd. Burgemeester Charles Struik was ook aanwezig en sprak de 17 jubilerende echtparen toe. Verder werd er een quiz gespeeld over de geheimen van een goed huwelijk en konden de stellen met de burgemeester op de foto. Eerder deze maand werden ook al bruidsparen in Leiden in het zonnetje gezet tijdens een lunch in de Hooglandse Kerk. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om morgen mee te helpen tijdens de Grasaarvrijdag, een landelijke actie van de Koninklijke Hondenbescherming. Met de actie willen gemeente en hondenliefhebbers wandelgebieden veiliger maken voor honden. Grasaren kunnen voor honden gevaarlijk zijn doordat ze vast kunnen komen te zitten in oren, neus, ogen of tussen de tenen. Dit kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken en soms een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk maken. De gemeente Oegstgeest vraagt hondenbezitters daarom om morgen tijdens een wandeling ongeveer 10 minuten grasaren weg te halen langs wandelroutes en uitlaatplekken. Omdat de grasaren nu nog groen zijn, zijn ze makkelijk te verwijderen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag ook weer een hoogzomerse dag in de lente. Met veel ruimte voor een zon bij een zwakke tot matige oostelijke wind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en...

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer is gisteravond rond 7:50 uitgerukt voor een brand bij de gemeentewerf aan de Hogeboomseweg in Wassenaar. Er was brand ontstaan in het chemische depot. Meerdere accu's in het depot stonden in brand en de brandweer heeft de brand geblust en wist het vuur vrij snel onder controle te krijgen. De accu's zijn in een ton met water gedompeld, zodat deze niet nogmaals vlam konden vatten. De oorzaak is vermoedelijk een instabiele accu, maar dat is niet meer precies te achterhalen. De gemeente Leiden-Dorp organiseerde gisteren een lunch voor de jubilerende bruidsparen in Leiden-Dorp. Echtparen die dit jaar 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, werden door de gemeente getrakteerd. Burgemeester Charles Struik was ook aanwezig en sprak de 17 jubilerende echtparen toe. Verder werd er een quiz gespeeld over de geheimen van een goed huwelijk en konden de stellen met de burgemeester op de foto. Eerder deze maand werden ook al bruidsparen in Leiden in het zonnetje gezet tijdens een lunch in de Hooglandse Kerk. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om morgen mee te helpen tijdens de Grasaarvrijdag, een landelijke actie van de Koninklijke Hondenbescherming. Met de actie willen gemeente en hondenliefhebbers wandelgebieden veiliger maken voor honden. Grasaren kunnen voor honden gevaarlijk zijn doordat ze vast kunnen komen te zitten in oren, neus, ogen of tussen de tenen. Dit kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken en soms een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk maken. De gemeente Oegstgeest vraagt hondenbezitters daarom om morgen tijdens een wandeling ongeveer 10 minuten grasaren weg te halen langs wandelroutes en uitlaatplekken. Omdat de grasaren nu nog groen zijn, zijn ze makkelijk te verwijderen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag ook weer een hoogzomerse dag in de lente. Met veel ruimte voor een zon bij een zwakke tot matige oostelijke wind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Streek4NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer is gisteravond rond 7:50 uitgerukt voor een brand bij de gemeentewerf aan de Hogeboomseweg in Wassenaar. Er was brand ontstaan in het chemische depot. Meerdere accu's in het depot stonden in brand en de brandweer heeft de brand geblust en wist het vuur vrij snel onder controle te krijgen. De accu's zijn in een ton met water gedompeld, zodat deze niet nogmaals vlam konden vatten. De oorzaak is vermoedelijk een instabiele accu, maar dat is niet meer precies te achterhalen. De gemeente Leiden-Dorp organiseerde gisteren een lunch voor de jubilerende bruidsparen in Leiden-Dorp. Echtparen die dit jaar 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, werden door de gemeente getrakteerd. Burgemeester Charles Struik was ook aanwezig en sprak de 17 jubilerende echtparen toe. Verder werd er een quiz gespeeld over de geheimen van een goed huwelijk en konden de stellen met de burgemeester op de foto. Eerder deze maand werden ook al bruidsparen in Leiden in het zonnetje gezet tijdens een lunch in de Hooglandse Kerk. En de gemeente Oegstgeest roept inwoners op om morgen mee te helpen tijdens de Grasaarvrijdag, een landelijke actie van de Koninklijke Hondenbescherming. Met de actie willen gemeente en hondenliefhebbers wandelgebieden veiliger maken voor honden. Grasaren kunnen voor honden gevaarlijk zijn doordat ze vast kunnen komen te zitten in oren, neus, ogen of tussen de tenen. Dit kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken en soms een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk maken. De gemeente Oegstgeest vraagt hondenbezitters daarom om morgen tijdens een wandeling ongeveer 10 minuten grasaren weg te halen langs wandelroutes en uitlaatplekken. Omdat de grasaren nu nog groen zijn, zijn ze makkelijk te verwijderen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag ook weer een hoogzomerse dag in de lente. Met veel ruimte voor een zon bij een zwakke tot matige oostelijke wind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Niet schrikken aanstaande maandag, want om 12 uur precies wordt weer het halfjaarlijkse NL Alert testbericht verstuurd. Alle mobiele telefoons in Nederland ontvangen dat bericht. De overheid test op deze manier of het waarschuwingssysteem nog werkt. En inwoners kunnen ervaren hoe het er bij een echte noodsituatie aan toe gaat. Bij het veteranenmonument in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten hebben leerlingen van de openbare basisschool De Vos witte anjers geplant. De jongeren poten de bloemen samen met burgemeester Nadine Stemerdink en veteraan Hans Dijkers. Het witte anjerperk eert Voorschotense veteranen. En de bewoners van de Stevenshof in Leiden moeten voor 1 juli controleren of hun stroomaansluiting geschikt is voor gasloos koken. Daartoe roept de gemeente op. Als ze dit namelijk niet doen, dan loopt het risico dat ze erg lang moeten wachten als hun stroomaansluiting verzwaard moet worden. Volgens de gemeente dreigt er na de zomer namelijk een landelijke wachttijd voor het verzwaren van aansluitingen. En dan duurt het dus wel even voordat je stroomaansluiting aangepast kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekt er bewolking over en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het warm en wisselvallig. De temperatuur loopt op tot 28 graden, maar het wordt bewolkt. Op sommige momenten is het zonnig en er kan ook regen vallen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20, Hoek van Holland, Gouda. Bij Moordrecht, 8 kilometer vanaf het Terbrechtseplein moet je rekening houden met zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in onze regio. En dat zijn veelal korte dagelijkse files. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En ook alweer 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio digitaal. DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Niet schrikken aanstaande maandag, want om 12 uur precies wordt weer het halfjaarlijkse NL Alert testbericht verstuurd. Alle mobiele telefoons in Nederland ontvangen dat bericht. De overheid test op deze manier of het waarschuwingssysteem nog werkt. En inwoners kunnen ervaren hoe het er bij een echte noodsituatie aan toe gaat. Bij het veteranenmonument in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten hebben leerlingen van de openbare basisschool De Vos witte anjers geplant. De jongeren poten de bloemen samen met burgemeester Nadine Stemerdink en veteraan Hans Dijkers. Het witte anjerperk eert Voorschotense veteranen. En de bewoners van de Stevenshof in Leiden moeten voor 1 juli controleren of hun stroomaansluiting geschikt is voor gasloos koken. Daartoe roept de gemeente op. Als ze dit namelijk niet doen, dan loopt het risico dat ze erg lang moeten wachten als hun stroomaansluiting verzwaard moet worden. Volgens de gemeente dreigt er na de zomer namelijk een landelijke wachttijd voor het verzwaren van aansluitingen. En dan duurt het dus wel even voordat je stroomaansluiting aangepast kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekt er bewolking over en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het warm en wisselvallig. De temperatuur loopt op tot 28 graden, maar het wordt bewolkt. Op sommige momenten is het zonnig en er kan ook regen vallen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in totaal in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Een kwartier door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Kwartiertje extra ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag door 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Driebergen en Woerden. Dan de A20, Hoek van Holland-Gouda, kwartier vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten extra op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij afrit Westerlee. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blobbenstein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blobbenstein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in onze regio, weinig bijzonderheden. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen nog 10 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Rijdt langzaam over 10 kilometer tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. En ook een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Want er staat 15 kilometer file tussen Driebergen en Harmelen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is de donderdagmiddagshow van Unity NL. Even naar 5. Het werk is weer gedaan. Onderweg naar huis met Joey Nicolai en Maxime Vroger.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!
0: Nu.

met Joey Nicolai, Kleine Efter en Jorden Maxime Vroger. En dit is Liefde. En daarmee is het 5 uur geweest en is deze donderdag ook weer ten einde. Althans, qua werk dan. De werkdag is voorbij, onderweg naar huis. Of misschien wel lekker in de keuken aan het koken. Wat ben jij aan het maken? Iets gezond? Of gaat de frituur aan? Nee, toch, het is donderdag. We doen nog even lekker normaal. Het is een nieuwe aflevering van de Middagshow zonder Elmar. Die is lekker op vakantie. Over anderhalve week is die terug. Tot die tijd ben ik iedere middag bij je tussen 5 en 6. Met de lekkerste hits van eigen bodem. Van onder andere Chris Cross Amsterdam en Tino Martin. Loop niet weg met Emma Heesen samen. Brian Voet komt eraan. En hier is John Chacon. Dit is Maniana. Rio!

0: Brian Voet, jij bent het. En Chris Kos Amsterdam met Tino en Emma en Loop Niet Weg. Goedemiddag, dit is de middagshow van Unity NL. Misschien wel onderweg naar huis met zometeen meezingen met Vincent en Mor Amor Porfavor. Mijn eerste fragment uit de straathoekshow Rudo, waarbij ik een man tegenkwam die normaal altijd, als ik hem tegenkom, toch wel lekker loopt. Maar in dit geval niet. Hij zat in een karretje. In zo'n, hoe noem je dat, scootmobiel. En ik wilde natuurlijk even weten wat er met hem aan de hand was. Wat heb jij gedaan dan?
1: Ja, nieuwe knieën. Rudolf.
0: Ja. Ja? Wat is er gebeurd?
1: Ja, nee joh. Na al die sportcarrières en brandweer was het even tijd voor een nieuwe knie.
0: Ja, is dat, je hebt hem gewoon te zwaar belast in al die jaren. Ja,
1: er zijn wel verschillende ongelukjes gebeurd met meniscus, kruisbanden, een beetje artrose erbij. Dus,
0: Waar zag je er tegenop?
1: Of ik er tegenop zag? Tegen de operatie of tegen de...
0: Ja, je weet natuurlijk, ik moet een tijd gaan herstellen.
1: Ja, nee, dat is een beetje lastig voor mij. Ja, je ziet dat ik tijdelijk even in zijn scootmobiletje rijd, maar dat is gewoon voor de langere afstand. Maar ik kan best wel lopen. Ik kan ook wel even naast je gaan staan, maar dan...
0: Oh, nee hoor, nee, blijf maar lekker zitten, toch?
1: Nee, dat gaat prima zo. Mooi weer, even rondje rijden in Singelpark. Dus,
0: maar wanneer ben je geopereerd dan?
1: 7 weken geleden, dus...
0: En hoe lang staat er nu nog voor dan?
1: Ja, nou, nog een maandje en dan moet ik een beetje up and running zijn. Maar volledig herstel, een jaar.
0: Nou, dat is best wel heftig. Daarom zeg ik, heb je er niet tegenop gezien dan? Of?
1: Nou, weet je wat ik dacht? Weet je, sommige mensen zeggen ook al nu al. Weet je, ik zeg, ja, ik heb liever dat ik het nu heb. Nu ben ik nog fit om te herstellen. En dan heb ik er nog heel lang profijt van. En ik had gewoon al te veel last. Dus,
0: mag je nu wel gewoon alles er dan over een jaar weer mee doen? Of vind je dat spannend?
1: Dat hoop ik wel dat ik kan. Maar als ik gewoon weer mijn dagdaagse dingetjes kan doen, dan ben ik weer tevreden.
0: Kijk, en tot die tijd gewoon lekker crossen met karretje. Hoe hard gaat die?
1: Nou, 15 km/u. Maar okay, dat is, nou, als ik hier over stad ga, over de markt gaat, is het veel
0: te
1: harder.
0: Ik wil zeggen, voor de markt is het veel te snel. Dan is het stapvoets rijden.
1: Ja, zeker.
0: Nou, succes in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei.

0: Marlana en Lekker in mijn vel in de middagshow van Unity NL. En ik heb gehoord dat ze erbij is tijdens Unity NL on Tour. De laatste zondag van juni bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zet hem alvast in je agenda. Ik mag er nog niet al te veel over vertellen van Elmar. Die regelt de Unity NL on Tour altijd. Maar ja, hij is toch op vakantie. Dus ik kan je wel vertellen dat Marlana daar staat. Dus het Dorpsfeest in Zoeterwoude met Unity NL on Tour. De laatste zondag van juni. Het is tijd voor het nieuws uit de Leidse regio. We wassen naar met Robert en daarna hoor je de Afrobros, Billy Dance en Brave.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Niet schrikken aanstaande maandag, want om 12 uur precies wordt weer het halfjaarlijkse NL Alert testbericht verstuurd. Alle mobiele telefoons in Nederland ontvangen dat bericht. De overheid test op deze manier of het waarschuwingssysteem nog werkt. En inwoners kunnen ervaren hoe het er bij een echte noodsituatie aan toe gaat. Bij het veteranenmonument in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten hebben leerlingen van de openbare basisschool De Vos witte anjers geplant. De jongeren poten de bloemen samen met burgemeester Nadine Stemerdink en veteraan Hans Dijkers. Het witte anjerperk eert Voorschotense veteranen. En de bewoners van de Stevenshof in Leiden moeten voor 1 juli controleren of hun stroomaansluiting geschikt is voor gasloos koken. Daartoe roept de gemeente op. Als ze dit namelijk niet doen, dan lopen ze het risico dat ze erg lang moeten wachten als hun stroomaansluiting verzwaard moet worden. Volgens de gemeente dreigt er na de zomer namelijk een landelijke wachttijd voor het verzwaren van aansluitingen. En dan duurt het dus wel even voordat je stroomaansluiting aangepast kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekt er bewolking over en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het warm en wisselvallig. De temperatuur loopt op tot 28 graden, maar het wordt bewolkt. Op sommige momenten is het zonnig en er kan ook regen vallen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits, ook in onze regio 140 kilometer file bij elkaar. Gelukkig weinig bijzonderheden. Een kwartier vertraging op de A4, dat wel vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, een kwartier vertraging bij Den Haag-Zuid. Half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Rijdt het altijd nog langzaam over 19 kilometer tussen Driebergen en Woerden. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 20 minuten tijdsverlies als je kiest voor de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Er staat 3 kilometer file tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: René Vroeger, ogen weer geopend. En de Afro Bros en Billy Dance Embrace en nooit meer voorbij. En daarmee is het 5:30 geweest. Je luistert naar de middagshow van Unity NL. Iedere werkdag hier tussen 5 en 6. En in de middagshow hoor je natuurlijk ook altijd artiesten hier. Ja, die komen allemaal heel graag bij Elmar. En niet als ze niet graag bij mij komen natuurlijk. Hè, maar ik heb tegen Elmar gezegd, schuif ze allemaal maar lekker op tot na je vakantie. Dus deze week en volgende week geen gasten in de middagshow, maar wel de lekkerste meezingers van eigen bodem. Nieuwe muziek van Samuel Welten en Lil Kleine bijvoorbeeld. Maak me nou niet gek, hoor je na Jeffrey Leunenberg en Italiani.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukkere spits vanmiddag in onze regio. Staat altijd nog 100 kilometer file bij elkaar, maar weinig bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, daar wordt wel degelijk file gereden. En wel over 11 kilometer tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Dik 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Voor de afrit Den Haag-Zuid staat 20 kilometer file. Vanaf Hoogmade kom je in de file. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Niet schrikken aanstaande maandag, want om 12 uur precies wordt weer het halfjaarlijkse NL Alert testbericht verstuurd. Alle mobiele telefoons in Nederland ontvangen dat bericht. De overheid test op deze manier of het waarschuwingssysteem nog werkt. En inwoners kunnen ervaren hoe het er bij een echte noodsituatie aan toe gaat. Bij het veteranenmonument in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten hebben leerlingen van de openbare basisschool De Vos witte anjers geplant. De jongeren poten de bloemen samen met burgemeester Nadine Stemerdink en veteraan Hans Dijkers. Het witte anjerperk eert Voorschotense veteranen. En de bewoners van de Stevenshof in Leiden moeten voor 1 juli controleren of hun stroomaansluiting geschikt is voor gasloos koken. Daartoe roept de gemeente op. Als ze dit namelijk niet doen, dan loopt het risico dat ze erg lang moeten wachten als hun stroomaansluiting verzwaard moet worden. Volgens de gemeente dreigt er na de zomer namelijk een landelijke wachttijd voor het verzwaren van aansluitingen. En dan duurt het dus wel even voordat je stroomaansluiting aangepast kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekt er bewolking over en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het warm en wisselvallig. De temperatuur loopt op tot 28 graden, maar het wordt bewolkt. Op sommige momenten is het zonnig en er kan ook regen vallen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio loopt de avondspits al op zijn eind. Nog 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een stukje verder bij Zoetewoudendorp. Nog eens 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten extra heb je nog nodig op de A44. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je in 2 kilometer file tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven. Om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten. Om als kabinet, werkgevers en werknemers, dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. De linkerrijstrook is dicht bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Niet schrikken aanstaande maandag, want om 12 uur precies wordt weer het halfjaarlijkse NL Alert testbericht verstuurd. Alle mobiele telefoons in Nederland ontvangen dat bericht. De overheid test op deze manier of het waarschuwingssysteem nog werkt. En inwoners kunnen ervaren hoe het er bij een echte noodsituatie aan toe gaat. Bij het veteranenmonument in het burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten hebben leerlingen van de openbare basisschool De Vos witte anjers geplant. De jongeren poten de bloemen samen met burgemeester Nadine Stemerdink en veteraan Hans Dijkers. Het witte anjerperk eert Voorschotense veteranen. En de bewoners van de Stevenshof in Leiden moeten voor 1 juli controleren of hun stroomaansluiting geschikt is voor gasloos koken. Daartoe roept de gemeente op. Als ze dit namelijk niet doen, dan loopt het risico dat ze erg lang moeten wachten als hun stroomaansluiting verzwaard moet worden. Volgens de gemeente dreigt er na de zomer namelijk een landelijke wachttijd voor het verzwaren van aansluitingen. En dan duurt het dus wel even voordat je stroomaansluiting aangepast kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekt er bewolking over en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het warm en wisselvallig. De temperatuur loopt op tot 28 graden, maar het wordt bewolkt. Op sommige momenten is het zonnig en er kan ook regen vallen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek hoor je bij

0: lekker man.
1: Ik ga vanavond met vrienden stappen.

0: Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
4: ethanol
3: is
4: ethanol even gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JudithINL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstellen in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithINL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Show.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zit je dan? Tussen recht en onrecht in. Want je moest zorgen voor je ouders, voor je zus en haar gezin. Daar zit je dan

0: te vroeg.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jullie.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus.